Dat was de kantate 30, Freudig Erlöstesjahr, uitgevoerd door Joanne Luna, sopraan, Wilke te Brummelstroete, alt, Paul Agnew, tenor en Dietrich Henschel, bas. We hoorden verder die English Baroque soloist onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Morgen zullen we dus de oorspronkelijke wereldlijke kantaten horen. Om de overstap naar die zogenaamde wereldlijke muziek mogelijk te maken, hier vast twee heerlijke concerten. Voor Bach was dat geen overstap. De muziek was altijd ter ere Gods, Soli Deo Gloria. En zo heet trouwens ook het eigen platenlabel van Sir John Eliot Gardiner. De context zorgt wel voor verschillen. Zo is de instrumentatie vaak uitgebreider en subtieler bij de hofmuziek, waar geld immers geen rol speelde. En daar vinden we ook geen koralen. Die horen weer typisch bij de kerk. Nu dan twee van die typische concerten. Het eerste is BWV 1055 voor klavercimbal uit 1735. Oorspronkelijk voor oboe d'amore. In de periode te Keuten, waarschijnlijk daar al voor dit mooie instrument geschreven. In Keuten had Bach heel goede instrumentalisten, mogelijk beter dan in Leipzig. Maar hij had in Leipzig wel heel goede clavecinisten. In de eerste plaats was hij dat zelf, en dan zijn drie oudste zonen en nog een paar goede leerlingen. We hebben geen uitgeschreven clavecimbalpartij, dus mogelijk speelde Johann Sebastian Bach zelf vanuit de orkestpartituur, waar de clavecimbal, de solo van de clavecimbal, natuurlijk gewoon in staat. Het is een onderschat concert. Het langzame middendeel is weer zo'n mooie Siciliano, het vormend van de trage Siciliaanse herdersdans.

Het klaverzimbelconcert BWV 1055 van Johann Sebastian Bach werd uitgevoerd door het Franse ensemble Café Zimmermann onder leiding van Pablo Valetti. Een heel genietende, liefdevolle sfeer roept dit concert op. Mooie Italiaanse tuinen? Wel, het concert dat nu volgt, door hetzelfde ensemble uitgevoerd overigens, was echt uitgevoerd in die tuin van Café Zimmermann destijds in Leipzig en is puur Italiaans. Het is een concert voor vier violen van Vivaldi, dat we in een eerdere uitzending al eens lieten horen, nu bewerkt door Bach zelf om het met zijn zonen in de tuin van Café Zimmermann in Leipzig te spelen. Bach spreekt dan altijd van verbesserd in bas, dus verbeterd wat betreft de dieperliggende instrumenten, dus de altviool cello en de contrabas, toen de violone geheten. Die aardse ondergrond die mis je wel een beetje bij Vivaldi, maar het blijft een heerlijke combinatie. En Bach had meer waardering voor Vivaldi dan Maarten het Hart, die het toch allemaal wat te frivool is.

Dat was Ton Koopman, nu niet als orkestleider, maar als solist. En wel op het Gabler-orgel van de Basilica zu Weingarten. Ton Koopman speelde de prelude en fuga in C-klein BWV 540, Choraal am Wasserflüssen Babylon BWV 653 en de trio-sonate in C-groot BWV 529. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor wat betreft vandaag. We zijn er morgen natuurlijk weer op de Concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag.

Wij verwelkomen u weer bij de Concertzender met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. Op vele verzoek beginnen we vandaag met een wekelijkse aflevering met een solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen. We beginnen vandaag op Nederlandse bodem met de solo-cd van Klaartje van Veldhoven. Bach zit daar in de genen. Haar oom Jos van Veldhoven, is de dirigent van de Nederlandse Bachvereniging. En daar heeft zij ook veel gezongen en geleerd, zo vertelt ze. Johann Sebastian Bach was altijd haar lievelingscomponist. Zijn muziek is heel aards en raakt je toch ook heel diep. Zijn muziek is, net als een kathedraal, gebouwd volgens strenge wetten, imposant, maar het raakt je ook. Bach is zo mooi, hij heeft zoveel geschreven, met zoveel verschillende kleuren

mystiek taalveld dat Klaartje van Veldhoven diep aanspreekt. Ze heeft een mooie, heldere sopraan die zeer geschikt is om al die sopraanaria's te zingen die zo uitgesproken voor jongensstemmen zijn geschreven. Maar ze heeft ook warmte, diepte en vrouwelijke kracht. We mogen nooit vergeten dat Bachs tweede vrouw een voortreffelijke sopraan was. Die zong op bruiloft en partijen, maar ook in de wereldlijke cantates. We zullen Klaartje, what's in the name, nog wel eens interviewen voor dit programma. Hoe vaak Bach op het dagelijks programma staat in haar leven. Maar ze heeft hier een mooie cd samengesteld met een paar van de mooiste sopraanaria's. Die in combinatie met allerlei leuke stukjes uit het Notenbüchlein voor Anna Magdalena Bach, Bachs tweede vrouw. En we horen dan, let op, Marieke Grotenhuis op de accordeon. En die accordeon, dat is eigenlijk een prachtig Bach-instrument. Aan haar zullen we andere keer nog eens een aflevering wijden. Dan ook aandacht voor de accordeonisten die Bach zo prachtig kunnen spelen. En daar noemen we de twee, zoals onze eigen, helaas niet meer aanwezige Harry Mote en Richard Galliano. Klaartje van Veldhoven wordt nu voortreffelijk begeleid door een barokorkestje, wat al in de eerste meditatieve aria mooi van zich laat horen. Die zelen holt in Jezu hende uit de cantate 127.

En dat was dan de hele uitzending lang Klaartje van Veldhoven. Met haar nieuwe cd Kom in mijn Herzenshaus. Muziek van Johann Sebastian Bach. En dat waren aria's voor sopraan en barok ensemble. Met heel bijzonder Marieke Grotenhuis op accordeon. U hoorde sopraan aria's, ik noem ze zo dadelijk nog even. En allemaal losse stukken uit het notenbuchlein. En we hoorden dan de volgende sopraanaria's gezongen door Klaartje van Veldhoven. Die zele roet in Jezu Ende. Kom in mijn Herzenshaus. Ich esse mit Freuden. Ich bin vergnügt mit meinem Glücke. Ich steh an deiner Krippen hier. Wie freudig ist mein Herz. En schafen können sicher werden. Wel, voor de goede orde. Dat was dus Klaartje van Veldhoven met het barokensemble en met de accordeoniste Marieke Grotenhuis. Kom in mijn Herzenshaus heet deze cd. En hier laten we het voor vandaag bij. Dit was het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender dat iedere dag wordt uitgezonden tussen 1 en 2 uur. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld iedere dag door Govert Jan Bach. Een goede middag en misschien weer tot morgen.

Bij de Concertzender wensen wij u goedemiddag met het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden samengesteld, vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Vandaag toch alweer een van de meest geliefde cantates van Johann Sebastian, namelijk BWV 32, Liebster Jesu, mein Verlangen. Deze is niet alleen ontroerend, maar ook een sleutel tot beter begrip van de Matthäuspassie en nog meer van het Weihnachtsoratorium, want we zoomen in op de dialoog tussen Ziel en Christus, tussen Anima en Vox Christi. En dat is eigenlijk tussen bruid en bruidegom, tussen minnaar en minnares. In de muziektaal van toen, weergegeven door sopraan en bas. Het is de taal van de mystiek, die zich van de gewone liefdestaal bedient, dus ook de taal van het verlangen, het lichaam en zelfs het onderlichaam. De aanleiding is de Bijbeltekst van die zondag, waarin de ouders hun 12-jarige zoon zoeken. Het kwijt zijn van een kind is natuurlijk een verschrikkelijk verscheurende ervaring, die in deze kantate echter wordt toegespitst op het kwijt zijn van de geliefde. Zal ich dich so bald verlieren? Ben ik je nu al kwijt? Wanhoopt de verliefde. En dat zet ons op het spoor van het begin van het tweede deel van de Matthäuspassion, waar de alt zingt: Mein Freund ist hingegangen. Voor deze kantate moeten we inderdaad naar de Matthäuspassie, want hij is een jaar daarvoor geschreven en het kan niet anders dan dat Bach al concepten in zijn hoofd had. Bijvoorbeeld het beginkoor in het zware E-klein, bedroefd en hopend op troost. Hier gebruikt hij dezelfde toonsoort. Je hoort eerst de hobo wanhopig zoeken en dan komt

om een gat te vullen in het kerkelijk jaar. De tekst is niet erg sterk en gaat maar door de hele kantate lang. Maar die begint wel met een imposant koor in de Franse ouverturestijl, ontleend aan de muziek voor Lully, Jean-Baptiste Lully, waarop de zonnekoning Versailles' zalen binnenschreed. Dus wellicht toch voor een belangrijke gebeurtenis, we weten het niet. En dan komen de wondertjes, eerst een heerlijke basaria en daarna de intro voor een tenoraria, waardoor we ons even 20 jaar terug in Köthen wanen. De viool klinkt naar de solostukken uit die tijd. Misschien kwam Kennis Pisendel, de Paganini van die dagen, even langs en bracht Johann Sebastian hem daarom hulde, die violist. Ja, en wat goed dan dat overal deze cantates worden uitgevoerd, meestal in kerken, waar ze ook wel thuis horen. Soms als concert, soms in een aangepaste dienst. Meestal met gratis toegang, waardoor iedereen er naartoe kon. De luisteraars die een kaartje voor het Koninklijk Concertgebouw Orkest kunnen bekostigen, die mogen hier dan ook wel even hun portemonnee na afloop trekken. Daar op 16 juni in Monnikendam bij het koor Padam. Want het is zo heerlijk om zo'n cantate live te horen, meestal met een enorme toewijding gezongen. Het slotkoor roept de Matthäuspassie en de Johannespassie op. De oude melodie, Innsbruck, ich muss dies lassen, zit ons een beetje in de genen. Kortom, feest der herkenning.

Dat was de kantate BWV 97 in allen meinen Taten, uitgevoerd door Anna Blazikova, sopraan, Robin Blaze, altes, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas, met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Wat rest ons dan nog om weer eens zo'n solopartita van Bach uit die jaren in Köthen te laten horen? De beroemde tweede met de chaconne. Dat allerverbluffendste stuk van Bach dat geen gelijke kent. Waarbij romantici maar een begeleiding op de piano erbij schreven. Er zijn hypotheses dat in die chaconne allerlei koralen zijn verwerkt die rouw uitdrukken. Bach had namelijk in die tijd zijn eerste vrouw, Maria Barbara, verloren aan de dood. Ze was al een maand begraven toen hij na een dienstreis thuis kwam, notabene. En het duurde wel 2 jaar voor hij hertrouwde met Anna Magdalena Wilken. En normaal deden mannen dat na het overlijden van hun eerste vrouw dat al binnen een maand. Zijn rouw was blijkbaar erg groot. En wou hij daarom weg uit Köthen? Was die plek te zeer besmet door pijn en verlies? Zijn zoveelste grote verlies in zijn toen nog jonge leven? Aan het portret van Ahle uit 1720 ontwaar je een man die een klap heeft gehad. De bravoure, de lust is eruit. En deze partita in D-klein is zeker niet vrolijk, maar is wel vol energie. En in die chaconne is het doorgaand ritme van de ostinato de baslijn. De canto ostinato, een voordrijvend mysterie. We luisteren naar een romantische uitvoering van de partita in D-klein, maar door een violist van groot formaat. En er wordt gespeeld op een Stradivarius, de Stradivarius Maria Theresa uit 1719.

De partita vioolsolo in D-klein BBV 1004. En wie was de violist? Het was een opname uit 1975 van de toen zeker heel beroemde violist, mooie violist, Nathan Milstein. En tot zover voor vandaag, maar ook voor deze week, ons programma Geen Dag Zonder Bach. Als het goed is zijn we er maandag weer. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur met het programma Geen Dag Zonder Bach hier op de Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag, prettig weekende en wel tot maandag.

Weer een nieuwe week met geen dag zonder Bach bij de Concertzender. Althans, op de werkdagen van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En deze programma's worden samengesteld, vervaardigd door Govert Jan Bach. Vandaag verder met kantate 33, Allein zu dir, Herr Jesu Christ, voor de 13e zondag na Trinitatis. Voor het eerst uitgevoerd op 3 september 1724. Het is een heftige kantate, vooral het beginkoor, met een van de mooiste alt-aria's van Johann Sebastian Bach. Het wordt deze week een beetje de week van de alt, want er volgen nog meer mooie alt-aria's deze week. Als zo vaak wijkt de tekstschrijver nogal af van de bijbellezingen van deze zondag, waar het onder meer gaat om het liefhebben van God, evenals je naaste. Voor onze troost kunnen wij ons alleen verlaten op God, allein zu dir. Het beginkoor klinkt daarom een beetje als een wanhopig Kyrie. Er gebeurt van alles in dat beginkoor en dan kom je pas een beetje bij in de alt-aria. Wie furchtsam wanken meine Schritte, letterlijk vertaald, hoe angstig wankelen mijn schreden. Bach componeert altijd heel beeldend als het om beweging gaat. Dan gaat de begeleiding in de onderstemmen mooie ritmes opleveren. De violen met dempers dwalen om de alt heen. Er zijn grote sprongen, er zijn opgaande en neergaande lijnen. Het zwalkt echt. Als je de noten bekijkt, dan zie je inderdaad een onrustig beeld. Maar Bach trekt je door de wankelmoedigheid heen. Het komt op welluidende wijze helemaal goed. En dan volgt een prachtig duet voor tenor en bas in driekwartsmaat, waarin de stemmen manmoedig de basso ostinato, de doorgaande bas, volgen. Een duet dat zekerheid en houvast biedt. Een sterk slotkoraal sluit alles ferm af. U hoort een uitvoering van het Leeuwenberg Vocaal en Instrumentaal Ensemble onder leiding van Roel Vogel. Olga Werner is de alt, Hans van Dijk de tenor en Evert-Jan Nachtegaal de bas. Die bas, Evert-Jan Nachtegaal, die produceerde deze opname. Het is een traditie van de Utrechtse Bach-kantatendiensten. En wanneer u daar meer van wilt weten, dan zouden we u willen aanraden, kijkt u even bij bachkantatendienstenutrecht.nl. En die bas dus, Evert-Jan Nachtegaal, die produceerde om deze opname heen een alleraardigst boekje met een treffend verhaal en mooie tekeningen die de tekst en de muziek van de kantate relief geven.

Dat was de kantate Bachs werkenverzeichnis 34, O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe. Met als uitvoerende Nathalie Stutzmann, alt, Christoph Gens, tenor, Panayotis Economou, bas, en verder hoorde u het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists onder leiding van John Elliott Gardiner. We zijn in een week van de prachtige alt-aria's, de aria Wohl euch, ihr auserwählte Seelen, uit deze kantate 34, behoort tot Bachs mooiste. Wohl euch, ihr auserwählte Seelen, welzalig gij uitverkoren zielen. In de oorspronkelijke bruiloftskantate was dat nog Wohl euch, ihr auserwählte Schafen, en werd dat gezongen post copulationem, wat niet betekent na de copulatie, maar na de huwelijksvoltrekking, oftewel de verbinding. De schapen wijzen op de bruidegom die dominee is en met wie de gemeenteleden zich gelukkig mogen prijzen. Hij is de ware herder. En daarom wordt er een pastorale sfeer opgeroepen. De strijkers spelen met sordine, gedempt. Twee traverso's, dwarsfluiten, roepen dezelfde herderlijke sfeer op als in Schafen kunnen Sieger weiden. Daar waren het de aardse blokfluiten en hier zijn het de meer etherische dwarsfluiten. Het is tot rust komen, stil worden, loslaten, overgaven. Het is bovenaards van schoonheid. De ingehouden, maar steeds doorgaande ritmiek helpt daarbij. Bach schreef ter ere Gods, maar ook zur Recreation des Gemüts. Dat is ontspanning, maar ook herschepping van het gemoed, van de ziel, van het hart, vult u maar in. In het Engels, refreshment of the soul. Ja, deze muziek is ook verfrissend, vitaliserend. U hoort de aria nog een keer, maar nu met mannenalt. Oordeelt u zelf en laat het ons eens weten wat uw voorkeur heeft, de mannen- of de vrouwenalt. En dat kunt u kwijt als u gaat e-mailen naar bach@concertzender.nl. We laten ook nog een keer het slotkoor horen, wat inzet met een plechtig psalmwoord. Friede über Israël. Waarna het koor uitbarst in een wonderbaar marsachtig stuk wat over je heen tuimelt. Het doet denken aan Bachs tijd in Keuten, waarin hij al die vorstelijke muziek voor prins Leopold maakte.

Uit de kantate BWV 34, O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe, de Altaria. Gezongen door Robin Blaze, samen met het Bach-collegium Japan, onder leiding van Masaki Suzuki. U hoorde dus een mannenalt, deze Robin Blaze. En morgen hoort u de aria nog een keer, maar dan gezongen door Magdalena Kochena in het Bach-zangersportret. En nu nog muziek uit de Keutense sfeer, maar toch geschreven in Leipzig voor het Collegium Musicum. Hier is Bach's eerste orkestsuite.

De Amsterdam Baroque Orchestra, onder leiding van Ton Koopman, gaf een uitvoering van de eerste orkestsuite BWV 1066. En ter afsluiting zo'n mooi meditatief orgelkoraal. Je zou het niet verwachten, maar je zingt het op een gegeven moment onmerkbaar vanzelf mee. Het koraal Liebster Jezu, weer ziend hier, BWV 730-731. Het wordt gespeeld op het orgel van de barokke basiliek van Otto Beuren in het zuiden van Duitsland. Een plek waar overigens ook nog wel een symfonie van Bruckner worden uitgevoerd.

Liebster Jesu, wir sind hier. BWV 730731. U hoort een uitvoering van Ton Koopman op het orgel van de Dreifaltigkeitsbasiliek in Ottobeuren. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. De concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl, de presentator. En dit programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag en misschien tot morgen.

Op de concertzender wensen wij u goedemiddag. En wel met het programma Geen Dag Zonder Bach. Van 1 tot 2 uur op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl. De samenstelling van dit programma is in handen van Govert Jan Bach. Vandaag verder met onze wekelijkse aflevering met een Bach-solist. Een soort solistenportret, maar dan grotendeels gewijd aan Bach-muziek die zij spelen en vooral zingen of dirigeren. Vandaag de solo-cd van Magdalena Kosjena met louter Bach-aria's. Het verhaal over deze cd is bijzonder. De Tsjechische mezzosopraan Kosjena was al een groot zangeres en probeerde een platencontract bij DGG, Deutsche Grammophon, te krijgen. Maar dat lukte niet. De cd-verkoop was al bedreigd in de late jaren 90. Toen steunden vrienden van haar, die barokinstrumenten bespeelden, toen een nog onontgonnen gebied in Tsjechië, haar bij het opnemen van de mooiste Bach-aria's. En ze stuurde het bandje op naar DGG en daar herkende men haar uitzonderlijke talent. Er werd een cd gemaakt met haar vrienden die haar begeleiden. Nog steeds fenomenaal. En toen begon haar zegentocht. Ze zingt zowel de sopraan als de altpartijen met het grootste gemak en een doorleefde interpretatie. Ze werd steeds vaker gevraagd en in 2000 zong ze de OMS'en in het concertgebouw met het King's Concert in de concertserie van Fred Luiten. Nou, dat was fenomenaal. De vervaardiger van dit programma, de samensteller, Govert Jan Bach, die heeft haar nog eens persoonlijk ontmoet. Die mocht haar toen namens DGG na afloop een boeket in haar hotel aanbieden. Nou, zegt Govert Jan Bach, het was een introverte, sensitieve en bescheiden vrouw die ik toen mocht ontmoeten, zonder enige diva-allures, maar wat een carrière. Ze bleef veel Bach zingen, onder andere met Sir John Eliot Gardiner, met wie ze ook een dvd met Bach-kantaten maakte, en een prachtige Matthäus-passie met Paul McCreesh, ook op Deutsche Grammophon. Maar ze waagde zich ook aan Mahler en zelfs de Carmen van Bizet. Ze deed ook veel goeds voor de Tsjechische muziek. Ze trouwde met niemand minder dan met Simon Rattle en werd moeder. Sir Simon was niet de eerste muzikale grootheid die een uitnemende sopraan huwde. Een sopraan met weinig diva-allures, maar met een enorm wendbare stem. Ze kan zowel heel laag als heel hoog zingen en met een geweldig inlevingsvermogen. 16 mei jongstleden signeerde zij haar bijzondere en veelzijdige verzamel-cd-box nog bij Concerto in Amsterdam. Luistert u naar haar.

Aldus de Missa in G. Klein, BWV 235, in een uitvoering van Agnès Melon, sopraan, Gérard Lesne, altus, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi, bas. Met het Collegium Vocale Gent, onder leiding van Philippe Herrewegen. En dan nu weer eens tijd voor het orgel. Hoewel Johann Sebastian vertrouwd was met vele instrumenten, zeker de strijkinstrumenten, en hij een voortreffelijke sopraanzanger als jongen was, loopt het orgel als een rode draad door zijn leven. Hij was vooral toetsenist, virtuoos op klavercimbel, het zachtere klavicord, maar het meest virtuoos toch op het orgel. In de tijd van Köthen speelde hij haast geen orgel, omdat het daar geen rol speelde en het ook nog een slecht en vals klinkend instrument was daar in Köthen. Maar Johann Sebastian Bachs werkzame leven begon als organist. En zijn laatste composities zijn ook orgelwerken. In de tijd in Leipzig ging hij steeds meer orgel spelen in de kerkkantates. Hier een prachtig meditatief Kyrie, waarna de derde triosonate in D. Klein volgt. Een triosonate is een werk voor drie instrumenten. Of een werk voor één instrument en een klavercimbel, altijd tweehandig. Of voor orgel, twee handen en een voetenwerk. Een heerlijk, galant en melodieus werk. U zingt het begin vanzelf mee en voor u het weet bent u verzeild geraakt in een complexe, maar wonderschone en relaxte fuga.

Dat was uitgevoerd door Ton Koopman op het orgel van de Sint-Janskathedraal in 's-Hertogenbosch, Den Bosch. Het Kyrie, BWV 669, God, Vater in Ewigkeit. En BWV 527, de derde trio-sonate in D-klein. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender. Iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl. Het programma is samengesteld en gevervaardigd door Govert Jan Bach. Goedemiddag.

De laatste werkdag bij de concertzender. En toch heet het programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2. Joop van Zijl, dat ben ik, is de presentator. En dit programma is samengesteld door Govert-Jan Bach. We beginnen met BWV 35. Geist und Seele wird verwirrt. Voor de 12e zondag na Trinitatis. Het eerste uitgevoerd op 8 september 1726. Het thema is dat de gelovigen verward zijn door het wonder van de genezing van een doofstomme. Ze raken er zelf, als het ware, doof en stom van. Bach was altijd enorm geïnteresseerd in bijbelteksten die over muziek, dans of geluid gingen. Zou hij daarom geen koor in deze wonderlijke kantaten laten klinken, omdat ze met stomheid geslagen waren? Des te meer klinkt het orgel. Twee keer mag het concerteren. Aangezien Bachs oudste zoon Friedemann al niet meer in Leipzig woonde en de orgelpartij niet helemaal is uitgeschreven, zou Johann Sebastian dit wel eens zelf hebben kunnen spelen. Verder prachtige solostukken voor de alt. Het is eigenlijk nog amper een cantate zo, meer een concert. Bach importeert met het grootste gemak wereldlijke en ook instrumentale muziek in zijn kerkelijke cantates. Eerder geschreven dus dan de kerkelijke muziek. Liggen wij daarvan wakker? Zoals biograaf Spitta of Albert Schweitzer? Integendeel. Misschien krijgen we dansneigingen en kunnen we daarom niet slapen. Maar Bach verwart ons wel met zijn vrije en genietende heerlijke omgang met muziek. De orgelstukken zijn mogelijk ontleend aan een veel eerder geschreven hobo-concert. De heerlijke alt-aria aan het begin van de wiegende 6/8e maat is mogelijk het tweede deel van dat concert. Bach voegde dan voor de kantaten wel een obo di caccia, waardoor een wat ernstiger sfeer ontstaat, aan toe, en laat het orgel spelen, het kerkinstrument bij uitstek. En zo past het weer wonderwel. We worden er stil van. Maarten het Hart verwacht vanwege de titel dat het over verliefdheid gaat. Wat meer over hem zegt dan over de kantaten. In deze week van de alt en de mezzosopraan een hele alt-kantate zonder een koraalafsluiting zelfs, maar wel met een concerterend orgel, obligaat heet dat dus. En welke alt zingt dit nu zo mooi?

De Kantate BWV 37, Wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, werd uitgevoerd door Lenneke Ruiten, sopraan, Mac Braggle, alt, Andrew Tortoise, tenor, Dietrich Henschel, bas, met het Monteverdi Choir en The English Baroque Soloist, het geheel onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Bach op accordeon. Ja, dat kan heel makkelijk. Harry Moten, hier in Nederland, die begon er ooit mee. En een nieuwe ster, hier Marieke Grotenhuis, ziet het als een roeping. Johann Sebastian was altijd de componist van haar leven. Het is een megaliefde. Zijn muziek is aards en kan tegelijkertijd heel diep raken. Net als bij een kathedraal. Je snapt dat het zo gebouwd is. Daar zijn wetten voor, er zijn constructies voor bedacht. Maar het raakt je ook omdat het zo enorm is, zo imposant. En dat heeft Bach ook. Wel, Marieke, die zich in het spelen wil wegcijferen en alleen de muziek wil dienen, zegt over de accordeon: het heeft een orgelklank, maar ook een klavercimbelklank. Het verschil is, ik kan naast registratie, met lucht, klankkleur, een dynamiek maken, een extra dimensie van deze tijd. U hoort vijf delen uit de Kunstdicht Fugue, een van de laatste scheppingen van Bach, een abstract werk dat zich goed leent voor bewerking voor allerhande instrumenten. Overigens is Bach niet gestorven tijdens het componeren van de laatste fuga. Het blad is waarschijnlijk gewoon weggeraakt. En op zijn sterfbed dicteerde hij nog wijzigingen aan het orgelkoraal: voor deinen troon treed ich hier mit, o God. Ik verschijn voor uw troon, o God. Dat hoort u later in de uitzending. Nu dus, Marieke Grotenhuis.

En dat was accordeoniste Marieke Grotenhuis, samen met cellist Sietse-Jan Weyenberg en de violiste Rosanne Philippens. Met de Koens der Vogel, BWV 1080, contrapunctus 1, 2, 6, 8 en 9. De accordeon die was in het nieuws laatst, omdat het enige Nederlandse lid van het Auschwitz-orkestje, Flora Jacobs, op 90-jarige leeftijd overleed. Ze stierf 22 april en had eigenlijk haar leven aan de accordeon te danken, want ze ontkwam daardoor aan de Holocaust. De accordeon, ja, die toch altijd wordt geassocieerd met levendigheid, energie, power, iets volks, iets eigens. De accordeon nu op speels. In het concert voor viool en hobo, BWV 1060, horen we Richard Galliano op zijn accordeon meedansen.

U hoorde het concert voor viool en hobo, Bachs werken voor Tuignis 1060 in C klein, maar dan uitgevoerd door de accordeonist Richard Galliano en zijn friends, zijn vrienden. De prachtige koraalprelude Für deinen Thron tretig, Bachs werken voor Tuignis 668, had Bach al vele malen tijdens zijn leven bewerkt en even zoveel malen gespeeld. Toen in juli 1750 Bachs biechtvader, dominee Christoph Wolle, de laatste sacramenten had uitgereikt, stierf Bach op 28 juli op 65-jarige leeftijd. Hij dicteerde verbeteringen aan dit stuk, zoals hij altijd bezig was te verbeteren. Het orgel was ook zijn oerinstrument. Hij was er beroemd door geworden en had zich erdoor gevestigd. Hij keerde er nog even in gedachten naar terug. Bach was vanwege zijn ooglijden behandeld door een beroemde Engelse dokter, dokter Taylor, die ook Händel opereerde. Aan ontstekingen na de operatie zou Bach bezweken zijn. Momenteel denkt men dat suikerziekte, een familieziekte bij de Bachen, zijn tol heeft geëist, wat ook de aandoening aan zijn ogen verklaart. Händel, trouwens ook in 1685 geboren, werd maar een paar jaar ouder.

De organist Werner Jacob gaf een uitvoering van de koraalprelude voor Deinen Troon tretig, BWV 668. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste dag van deze week, Geen Dag Zonder Bach. De concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en dit programma wordt vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en tot morgen. Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

En hier begint de pianist Glenn Gould te spelen. We hebben het er maandag aan het begin van deze week met Geen Dag Zonder Bach al even over gehad. Ja, dit is onze tune, onze herkenningsmelodie, als ik dat zo oneerbiedig mag zeggen. Maar dat hoort nu eenmaal bij dit programma iedere dag van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl, samensteller is Govert-Jan Bach. En wat had de tune nu deze week met Glenn Gould te maken? Hij speelt hier, u hoort hem nog op de achtergrond. Glenn Gould komt vandaag aan de beurt. Een portret van Bach-vertolker Glenn Gould. Zijn eerste optreden was in 1945. En in 1955 kwam zijn eerste opname van de Goldberg-variaties uit bij CBS, waar hij een levenslang contract had. In 1964 gaf hij zijn laatste openbare concert. Hij vond concerten in het openbaar schijnvertoningen, die Glenn Gould. Hij wijdde zich daarna volledig aan het opnemen in de studio, waar hij zelf ook actief aan meedeed. Door de massa te mijden riep hij het beeld op van een zonderling. In de vorige jaar vertoonde film De geniale gekte van Glenn Gould krijgen we een ander beeld. Wel van een man die haast bezeten met zijn muziek bezig is. Vergelijkbaar met kunstenaars als Michelangelo, Beethoven of Van Gogh. Maar ook van een bemiddelijk mens met grote liefdes en waardering van de mensen om hem heen. Zijn gekte ging niet veel verder dan zijn grensverleggende eigenheid in de omgang met muziek, het publiek en de audiotechniek. Hij had wel enkele trekken die thuishoren in het schizoïde spectrum, maar dat geldt voor haast alle genieën. Je naadloos voegen in de mainstream van de massa, dat brengt weinig groots op. Grootsheid, vernieuwing, wordt gedreven door de middelpuntzoekende kracht, gaat naar binnen, is uiterst individueel en per definitie niet sociaal. Maar ja, die Glenn Gould had zo zijn nukken. Het meezingen tijdens het spelen, vaak op de grens van vals, ergert menigeen mateloos. Maar bij Bach op het klavier mis je de zang eigenlijk ook wel. Als hij van één iets gek was, dan was het dat hij gek was van Bach. Mad about Bach. Gek op Bach. Geen dag zonder Bach. Dat was Glenn Gould. Hij speelde ook andere componisten. Het liefst geen romantische en Mozart ook niet. Over hem zei hij dat deze eerder te laat dan te vroeg was gestorven. Wel een opmerking die te denken geeft over zijn psychische huishouding. Maar dan zijn Bach. Miljoenen zijn door hem aan Bach verslingerd geraakt. Hij speelde dat meeslepend, met hart en ziel, van binnenuit. Op de piano was dat natuurlijk nog niet authentiek, maar wel verlossend na de zwaar aangezette romantische Bach-vertolkingen die we toen hadden. Luister hoe hij hier het eerste klavierconcert neerzet, pittig, dynamisch, vurig en fel. En daarbij gesteund door de grote dirigent Dimitri Mitropoulos. En wel met ons Concertgebouworkest, destijds in 1959. Een veel betere, helderder uitvoering dan die met Leonard Bernstein overigens, die toch te veel romanticus was en met wie Glenn Gould vaak ruzie had over hun gezamenlijke uitvoeringen.

Dat was het klavierconcert nummer 1 in D klein, BWV 1052 van Johann Sebastian Bach. Uitgevoerd door Glenn Gould samen met het Concertgebouworkest onder leiding van Dimitri Mitropoulos tijdens de Salzburger Festspiele in 1959. Het is een ongelooflijk bijzondere opname. Glenn Gould speelt met een precisie en een allure die heden ten dagen nog zeer gewaardeerd zou worden. Wegbereidend voor die tijd. Gould vond de piano geschikter was dan het klavercimbel voor deze muziek. Hij bespeelde dat ook wel eens, maar die klavercimbels waren nog niet zulke goede reconstructies als nu. Hij kreeg in de jaren 80 natuurlijk kritiek uit de authentieke uitvoeringspraktijkhoek. Hij beargumenteerde zijn keus met erop te wijzen dat Johann Sebastian zelf al zoveel transcripties schreef. En in zijn nadagen verschenen de eerste pianofortes aan de horizon. Allemaal waar, maar hij had voor een piano toch weer heel andere muziek geschreven. Glenn Gould heeft toch gefungeerd als een schakel tussen de oude romantische uitvoeringspraktijk en de HIP, Historically Informed Practice. Heel veel mensen in de jaren 60 en 70 ontdekten een Bach die daarvoor nog te zwaar en te lomp werd uitgevoerd. Nu de heerlijke eerste partita voor klavier. Een stuk ontstaan na de serie klavierconcerten, waar u het eerste zo net van hoorde. Tevens onze begintune, zoals ik u al duidelijk maakte. Vaak gebaseerd op oudere concerten voor viool of hobo uit de Weimar-periode, schreef hij ze nu voor virtuoos klavierspel met orkest. De weg die hij met het vijfde Brandenburgs concert was ingeslagen, vervolgend. Vanaf 1730 hield Bach zich dus minder met het schrijven van kerkmuziek bezig, hij had immers genoeg, maar wel met het Collegium Musicum in Leipzig voor dit soort concerten, meestal in dat befaamde Café Zimmermann daar in Leipzig. Hij begint dan in 1731 met een groot project, het schrijven van de Klavierübung voor solo-toetsinstrumenten, waar de Goldberg-variaties het sluitstuk van vormen. Bedoeld om de techniek van het klavierspel, ook orgel dus, verder te ontwikkelen. Voor de toekomst, maar ook heel praktisch voor zijn leerlingen en voor zijn zonen. Een waagstuk om het in eigen beheer te gaan publiceren. Er was in Duitsland nog geen traditie voor het drukken van muziek, zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. Nu dan de eerste partita in Bes, BWV 825, in 1959 uitgevoerd door, ja hoor, daar is hij, een soms zacht meezingende Glenn Gould. Maarten het Hart noemt het stuk Wonder en Wondermooi. En goed door Bach gekozen om het hiermee te openen. Als je de partituur dan opensloeg, dan zag je meteen deze verrukkelijke partita. Een partita, dat is overigens een opeenvolging van dansvormen.

Een uitvoering van Glenn Gould van de eerste partita voor klavier in Bes BWV 825. En tot slot delen uit de eerste versie van de Goldberg-variaties, gespeeld door Glenn Gould in 1955. Het meest bekend is deze muziek dus als muziek om graaf Keizerling door zijn slapeloze nachten heen te helpen, maar het is dus ook de afsluiting van de vierdelige klavierübung, uitgegeven in 1741. Deze opname, in 1955 dus, was de start van een revolutie in het spelen van Bach. Gould blies het stof van de partituur en maakte van de variaties een stuk muziek dat ook interessant was voor mensen die met jazz vertrouwd zijn. Sommige tempi zijn zo adembenemend dat het wel op boogie-woogie lijkt. Gould speelt een swingend ritme en legt nadrukken die bijna zeker niet door Bach gewild zijn. En toch slaagt hij erin alle stemmen en structuren duidelijk aan bod te laten komen. Hij was verzot op polyfonie, meerstemmigheid. In 1981 nam Gould de Goldberg-variaties opnieuw op, waarbij hij volledig afweek van zijn interpretatie van 1955. Bij deze uitvoering van Gould lezen we in de toelichting van Coda X: Glenn Gould vestigde zich in 1955 in één klap op het klassieke podium met zijn vertolking van de Goldberg-variaties. Zijn opname is nog altijd de belangrijkste en invloedrijkste piano-opname uit de tweede helft van de 20e eeuw. Het zou niet alleen leiden tot een herwaardering van de muziek van Bach, maar ook tot een nieuwe manier van kijken hoe die muziek gespeeld zou moeten worden. Met aandacht voor helderheid en detail, weinig gebruik van het pedaal en soms extreme tempowisselingen vormt deze opwindende uitvoering de complete antithese ten opzichte van de gangbare manier van Bach spelen.

De Goldberg-variaties BWV 988, uitgevoerd door de pianist van vanmiddag van de muziek van Bach, Glenn Gould. En het was de opname van Glenn Gould uit 1955. En dit was ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Joop van Zijl was de presentator en de programmamaker is de samensteller Govert Jan Bach. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de Concertzender. Goedemiddag. Ik ben Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door Govert Jan Bach. Het wordt dus tijd dat we ons met de motetten van Bach bezighouden, want ze zijn wonderschoon. Het is niet het gemakkelijkste genre. Het is op een niveau te vergelijken met de strijkkwartetten van Mozart of Beethoven. Het is voor fijnproevers een beetje het neusje van de zalm. Ze zijn ook niet altijd zo direct aanspreekbaar. Door de techniek van het motet zijn de woorden niet altijd zo makkelijk te verstaan. Maar Bach speelt daar toch weer mee. Wat is een motet, zult u vragen? Het is een koorvorm voor het weergeven van meestal bijbelteksten en stamt uit de 15e en 16e eeuw. Dus geen aria's, geen recitatieven of a cappella zonder orkest of een klein orkest dat alleen de zangpartijen meespeelt. In Bachs familie werden veel motetten geschreven. Bij hem komt het tot een hoogtepunt en vindt in de 18e eeuw zijn eeuw dus ook een einde, want men vond het ouderwets. Cantates en passionen waren toen populairder en sterk beïnvloed door de opera en de concertvorm die in de barok zo geliefd werd. Meestal worden de zinnen door iedere stemgroep na elkaar ingezet, vaak met verschillende muzikale motieven. De kunst was dat alles goed bleef klinken, noot tegen noot, punt tegen punt, contrapunt dus letterlijk. En dit genre werd vooral door Palestrina in de 16e eeuw ontwikkeld en zien we terug in veel Duitse religieuze muziek van de 17e eeuw. Dan doet de invloed van het madrigaal zich gelden. In de madrigalen, op wereldlijke teksten, ging het over sterke en heftige gevoelens, verliefdheid, ontrouw, haat, geluk. De grote namen zijn Gesualdo en Monteverdi, die de affecten, de gevoelens, sterk wisten uit te vergroten. Het motet werd onder invloed hiervan minder ingewikkeld en minder cerebraal, dus emotioneler en meer aansprekend. Eerst nu een vroeg motet van Bachs oom, Johann Christoph Bach uit Eisenach. Motet Unsere Herzensfreude hat ein Ende. Johann Christoph Bach, die leefde van 1642 tot 1703. En deze oom was een groot voorbeeld voor de jonge Johann Sebastian.

Het motet Onze Herzensfreude hat ein Ende was een compositie van Johann Christoph Bach en werd uitgevoerd door Cantus Köln onder leiding van Konrad Junghenel. Dan nu naar een van de mooiste motetten van Johann Sebastian, namelijk Jesu meine Freude, BWV 227, gebaseerd op een bekend kerklied van Johann Krüger. Meestal werden deze motetten in opdracht geschreven voor rouwdiensten, omdat ze door hun eenvoud en soberheid daar het meest passend voor waren. Bach schreef ze niet meer voor de wekelijkse kerkdiensten. Hij gebruikte ze ook als oefenmateriaal voor zijn jongens- en mannenkoor, de Thomaner. Na Bachs tijd, tot nu toe, wordt iedere vrijdag zo'n motet door dit koor gezongen. Deze uitvoeringen zijn inmiddels geliefd. In 1789 bezocht Mozart de Thomaskirche in Leipzig en hoorde zo'n motet. En hij was er ondersteboven van. Hij wilde na afloop meteen de partituur bekijken. Bach was een componist waar hij nog wat van kon leren, vond Mozart zelf. Genie treft genie. Terwijl de kantaten en passionen dus na Bachs dood in vergetelheid geraakten, waren zijn motetten redelijk vaak nadien uitgevoerd. Als mede zijn klaviermuziek, want alle grootheden, zoals Mozart, Beethoven en Brahms ook, speelde Bach onder meer om te oefenen. Bach is bij deze muzici nooit onbekend geweest en werd door hen al meteen als de grootste beschouwd. Voor hen en vooral voor de toetsenisten en de strijkers. Geen dag zonder Bach dus. Pas in 1829 begon de revival van Bachs passionen en cantates. In Jesu meine Freude vlecht Bach heel ingenieus bijbelwoorden uit Romeinen 8 ineen met het koraal Jesu meine Freude. Dit vlechtwerk is eigenlijk een staaltje theologie van de hoogste orde, maar het vergt te veel tijd om daarop in te gaan. In tegenstelling tot de echte motetten zijn heel veel woorden juist heel goed te verstaan, zoals nicht verdammliches of die alte drache of weg, weg. Dit motet vraagt om uitvoering door solisten die toen concertisten werden genoemd. De opbouw is prachtig symmetrisch, het is een geniaal werk en spreekt tegelijk toch zeer aan.

Bachs motet Jesu meine Freude, BWV 227, werd uitgevoerd door het Taverner Concert onder leiding van Andrew Parrott. En tot slot van deze uitzending, geen dag zonder Bach van de concertzender, de tweede cello-suite, BWV 1008 in D-klein, gespeeld op de viola da gamba door Paolo Pandolfo. En het is een suite met een diepe werking. De sarabande is van de allermooiste melancholie.

Paolo Pandolfo speelde de tweede cello-suite BWV 1008 in D-groot op Viola da Gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert-Jan Bach. Ik wens u verder goedemiddag.

0: Weer een nieuwe werkweek bij de Concertzender met geen dag zonder Bach. De Concertzender dus. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur met de muziek van en rond Johann Sebastian Bach. Mijn naam is Joop van Zijl, de presentator, en dit programma is samengesteld door de vervaardiger Govert Jan Bach. En vandaag gaan we verder met kantate 39. Brich den Hungrigen dein Brot, voor de eerste zondag na Trinitatis. De kantate werd voor het eerst uitgevoerd op 23 juni 1726. Een geliefde kantate met een overweldigend beginkoor. Bach gebruikte er bijbelteksten voor die gaan over het delen van je bezit met de armen. De Dertigjarige Oorlog lag nog vers in de herinnering. Armoede was herkenbaar. Welvaart was in Bachs dagen nog niet zo verdeeld als nu. Materiële hulp aan de behoeftigen, de armen, de hongerenden is een belangrijke plicht van de christen. Want als God jou met goeds heeft overladen, dan kun je dat toch niet voor jezelf houden, maar moet je delen. Breek daarom je brood voor de hongerigen. In dat immense en geslaagde beginkoor gaan we dat horen. Na Brich hoor je het breken in de rust en na Hungrigen ook. Het geeft een indringend effect. Bach, de schilder, ja, de regisseur van beelden. In onze tijd zou die een filmer kunnen zijn. De blokfluiten, de flauti dolci, zijn het instrument van de armoede, het tekort. Want anders zou Bach wel de chique koningsinstrumenten, de traverso's, het instrument van koning Frederik van Pruisen inzetten. Het koor accelereert naar een grandioze fuga. Nog prachtige recitatieven en aria's volgen. En we horen onze Wilke te Brummel stoeten in de altaria, een kwartet met hobo, basso continuo en viool, waarin het gaat om een schildering van de navolging van Gods barmhartigheid. En in de slotaria, voor sopraan, horen we de twee blokfluiten, unisono, eenstemmig dus, spelen. En zo eindigt de kantate gracieus. Nog even komt de alt terug. Zo'n kantate is eigenlijk een preek. En we hopen dat God onze dienstbaarheid aan de naaste ooit zal belonen. Let op armoed. U hoort weer John Eliot Gardiner en de zijne.
1: Der reiche Gott wirft seinen Überfluss auf uns, die wir ohne ihn auch nicht den Odem haben. Sein ist es, was wir sind. Gibt nur den Genuss, noch nicht, dass uns allein nur seine Schätze laben. Sie sind der Probestein, wodurch er macht bekannt, dass er dir all, auch die Notdurft ausgespendet, als er mit milder Hand, was jener nötig ist, uns reichlich zugewendet. Wir sollen ihm für sein entlehntes Gut die Zinsen nicht in seine Scheuer

U hoorde de kantate BWV 17, Weer dank opfert, der preiset mich, uitgevoerd door de sopraan Sandra Pio, de alt Bonja Bartos, de tenor Christophe Prigognin en de bas Klaus Mertens, samen met de Amsterdam Barok Orchestra en de Amsterdam Barok Choir, onder leiding van Ton Koopman. In onze aflevering nummer 22, en dat is alweer een tijdje geleden, lieten we de cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 horen, en wel in een uitvoering van de meestercellist Pablo Casals. Uitgesproken romantisch, breedsprakig, groots en meeslepend, maar weinig barok. Als contrast hoort u nu de uitvoering door gambist Paolo Pandolfo. Gamba is Italiaans voor been. Het instrument werd tussen de benen, de jambe, geklemd en stond niet met een punt op de grond, zoals de hedendaagse cello. Bach schreef ze duidelijk voor barokcello, maar door de gamba, het oudere broertje van de cello, met al zijn zes snaren, krijgt het een ontegenzeggelijke barokke surrounding. De zijdeachtige toon van de viola da gamba geeft deze muziek een authentieke glans.

De cello suite nummer 3 in F groot BWV 1009 werd uitgevoerd op gamba door Paolo Pandolfo. En tot slot een fluitsonate vandaag, die door de bezetting eigenlijk meer een trio-sonate is. Galante, verfijnde muziek door puikenspelers uitgevoerd.

U hoorde de fluitsonate in E-klein, BWV 1034, in de uitvoering door Stephen Preston, traverso, Trevor Pinnock, clavecimbal en Jordi Savall, gamba. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach voor vandaag. De Concertzender brengt dit programma iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag. Vond u dit een mooi programma? U kunt deze samen met nog duizenden andere programma's nog eens naluisteren via de site van de Concertzender. Ga naar concertzender.nl en klik op Uitzending gemist.

Het is 1 uur geweest en het is weer geen dag zonder Bach. Goedemiddag, dit is de Concertzender, iedere werkdag met dit programma. Mijn naam is Joop van Zijl, het programma is samengesteld door Govert Jan Bach. En vandaag een portret van Bach-vertolker Frans Bruggen. Als blokfluitist begonnen en uitgegroeid tot de wereldberoemde dirigent van vooral zijn vermaarde orkest van de 18e eeuw. Ook de man van de notenkrakersactie. Bruggen werd in 1934 in Amsterdam geboren. Hij studeerde dwarsfluit en blokfluit bij Kees Otten aan het Conservatorium van Amsterdam. En tevens studeerde hij muzikologie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1955 werd hij op 21-jarige leeftijd aangesteld als docent bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Later gaf hij eveneens les op de Harvard Universiteit, waar hij de leerstoel Erasmus-professor bekleedde. En daarna was hij Regents-professor aan de Universiteit van Californië, Berkeley. Bruggen houdt zich voornamelijk bezig met barokmuziek, hoewel de laatste jaren ook de romantische periode zijn aandacht heeft. Hij trad op als blokfluitist, als solist en in ensembles. In de jaren 60 en 70 speelde hij een grote rol bij de ontwikkeling van de blokfluitmuziek. Door zijn uitvoeringen hielp hij de blokfluit af van het imago van kinderinstrument. In het Concertgebouw is elke noot van Mozart en Beethoven een leugen. Met deze beschuldiging richtte Frans Bruggen zich in 1970 met de rebellen van de notenkrakers, een groep jonge componisten onder wie Peter Schat, Louis Andriessen en Rijnbert de Leeuw, zich tot de gevestigde muziekwereld. Het kwam uit de grond van zijn hart. De notenkrakers hadden bezwaren tegen de gevestigde muziekwereld. Ze wilden meer aandacht voor eigentijdse muziek. Frans Bruggen pleitte voor de originele Mozart en de originele Beethoven. Hij wilde teruggaan naar het ouderwetse musiceren van eeuwen geleden. Hij wilde een authentieke, een ouderwetse uitvoeringspraktijk. En Frans Bruggen verweet de grote symfonieorkesten dat ze geen enkele moeite deden om de muziek te spelen zoals de vroegere componisten zich dat zelf hadden voorgesteld. De muzici speelden namelijk op moderne instrumenten, met een totaal andere klank. Ook de bezettingen waren veel te groot. De muzici en dirigenten hadden zich niet verdiept in de manier van spelen van vroeger. Articulatie, dynamiek, etc. Iedereen liet zijn ego opbloeien over de rug van de geniale dode componist, zei Frans Bruggen achteraf. Frans Bruggen wilde zich juist wel verdiepen in hoe de muziek vroeger geklonken moet hebben en hoe de componist het bedoeld heeft. In 1981 bond hij de strijd aan met de gevestigde muziekorde. Zo richt hij toen het orkest van de 18e eeuw op. Hij beschouwde hen als een internationaal legertje en noemde dat legertje de Geuzenbende van de alternatieve muzikale wereldtop. We gaan Frans Bruggen eerst horen als blokfluitist. Het instrument van de armen, teder, kwetsbaar. Als Lucebert zegt, alles van waarde is weerloos, dan geldt dat zeker voor de blokfluit in het tweede Brandenburgse concert, waar Bach dit intieme instrument tegenover het geweld van de trompet durft te zetten. Een van de meest gedurfde combinaties tussen al die originele bezettingen die Bach heeft bedacht. In het wiegende tweede deel moet de trompet dan ook even zwijgen, opdat de blokfluit, viool en hobo ons in hun hemelse ritmiek mee mogen nemen. Deze moedige man, Frans Bruggen, deze pionier, die als een grootmeester door Haydn, Mozart en Beethoven, ja, tot en met Chopin koerst, begon bij de nederige blokfluit. Uit het kleinste komt vaak het grootste voort.

Frans Bruggen met Claude Ripart tromba, Paul Dombrecht hobo, Sigiswald Kuiken viool en het Leonard Consort. U hoorde het Brandenburgsconcert nummer 2 in F groot, BWV 1047. Frans Bruggen is minder bekend als traverso-speler. De houten dwarsfluit dus. Hier met onder meer Nicolaus Arnoncourt in een heerlijk fugatisch presto uit een trio-sonate.

Het presto uit de trio-sonate in G groot. U hoorde Frans Brugge met Leopold Stasny, tweede traverso, Nicolas Arnoncourt, cello en Herbert Tagesi, klavercimbel. En dan nu met de traverso in het vijfde Brandenburgsconcert, met weer het Leonardconcert, de mannen van het eerste uur. Brugge voegde de daad bij het woord. Hij speelde steeds met Leonard in al die kantates en ze namen die zes Brandenburgse concerten met elkaar op. Een historische opname. Hier ook nog met de coryfee Sigiswald Kuiken op de viool. In het eerste deel maakt Leonard zich met zijn klavercimbel los van de andere solisten en wordt het klavierconcert geboren. Bach de vernieuwer, Bach de durval en Brugge past daar goed bij.

U hoorde Frans Bruggen op de Traverso, het Brandenburgs Concert nummer 5 in D. Groots BWV 1050, met verder Sigiswald Kuikenviool en het Leonard Concert. En dan tot slot de grootmeester met zijn eigen orkest en het voortreffelijke Nederlands Kamerkoor in het Kyrie uit de Hohe Messe.

U hoorde het Kyrie uit de Hohe Messe, BWV 232. Uitgevoerd door Jennifer Smith en Michael Chance met het Nederlands Kamerkoor en het orkest van de 18e eeuw onder leiding van de man die centraal stond vandaag, Frans Bruggen. Einde van ons programma Geen Dag Zonder Bach, een programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator is Joop van Zijl en de samensteller van dit programma Govert Jan Bach. Ik wens u een goede middag.

We zijn bij de Concertzender weer toe aan het programma Geen Dag Zonder Bach. Goedemiddag, iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl, de presentator, en Govert-Jan Bach is de programmamaker van dit programma. De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Het werd voor het eerst uitgevoerd op 5 september 1723. Bach werkt dan nog maar een paar maanden in Leipzig en zoekt nog zijn weg in de vormgeving van zijn cantates. Hier gaat hij experimenteren met koralen en recitatief. Hij gaat weven. En dat is een vak dat veel familieleden al generaties uitoefenden. Het zat Bach wellicht in de genen. En ook horen we al het dialoogkarakter hier verschijnen, dat Bach zo magistraal uit zal werken in zijn Matthäuspassion. Deze zondag gaat het om een tekst uit Matthäus 6, die ons uitnodigt om ons geen zorgen te maken, niet over de dag van morgen, niet over onze kleding. Kijk maar naar de vogels en de lelien des velds. Het libretto dat Bach gebruikt, pakt die beelden niet op, maar wijst vooral op overgave aan God, als beste bestrijding van al onze zorgen, vooral van onze angst. De tenor zet in met Waarom betrübst du dich, mein Herz? Het koor reageert met het koraal, dan komt de alter in met Ach, ich bin arm, mich drücken schwere Sorgen. Dat alles in B mineur, de toonsoort van het begin van de Hohe Messe en van het Erbarme dich uit de Matthäuspassie. De sfeer is die van het lamento, de klaagzang. Deze zware thema's maakten toen zeker deel uit van de geloofsbeleving. Maar Bach weet toch altijd bij ellende en de zwaarte des levens de mooiste muziek te maken. De theologe en filosoof Karen Armstrong noemde dat de gravitas, de zwaarte, de ernst, die toch veel van Bachs muziek tekent. Bij rouw en verdriet en verlies markeert Bach onze zware gevoelens treffend. Deze uitzendingen mogen duidelijk maken dat er ook veel uitbundige en vrolijke muziek van hem is. Maar oppervlakkig wordt het nooit. De laatste aria is van de bas, die met lange noten de vastigheid die God geeft laat horen en korte loopjes zingt vanwege de vreugde die dat geeft. Deze aria werkte Bach later om voor het Gratias uit zijn Missa Brevis in G groot, BWV 236, die u hierna kunt horen. Deze kantate wordt op zondag 8 september, immers de 15e zondag na Trinitatis, samen met de Missa Brevis in G groot om 8 uur 's avonds uitgevoerd in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En wel door een uitnemende groep barokspelers en zangers, namelijk het Bach Ensemble Amsterdam onder leiding van Paulien Constance in een kantatendienst. Niek Scholte is liturg. Er is gratis toegang, maar wel een collecte na afloop natuurlijk. Op deze manier kan ieder, ook de armen van deze tijd, naar een Bach-kantate aanbevolen. Tijd is er dan ook voor een opname van de concertzender.nl. En waar ligt die Willem de Zwijgerkerk precies? Nou, op een steenworp afstand van het monument van Van Heuts aan de Apollolaan. Of hoe het tegenwoordig dat monument ook mag heten, achter het Amsterdams Lyceum. De Willem de Zwijgerkerk. Een prachtige kerk in Amsterdamse schoolstijl. Info kunt u krijgen bij willemdezwijgerkerk.nl.

De kantate 138, Waarom betrübst du dich, mein Herz, voor de 15e zondag na Trinitatis. Uitgevoerd door Midori Suzuki, sopraan, Kai Wessel, alters, Makato Sakurada, tenor, Peter Kooi, bas en natuurlijk het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En ik maak u nog even attent op die uitvoering die zal plaatsvinden door het Bach-ensemble Amsterdam onder leiding van Pauline Costense in een kantatendienst in de Willem de Zwijgerkerk in Amsterdam-Zuid. En dat is dus op de 15e zondag na Trinitatis, zondag 8 september. Mis het niet, samen met de Missa Brevis in G. Groot. In de Willem de Zwijgerkerk, 's avonds om 8 uur, 8 september dus. De Missa in G. Groot BWV 236 nu. Bach's vier Lutherse missen werden mogelijk gecomponeerd, of beter samengesteld, tussen 1736 en 1739. Deze missen beperken zich tot Kyrie en Gloria, omdat dit de delen waren die nog een plek hadden binnen de Lutherse liturgie. En eigenlijk gaat het hier om zogenaamde parodiemissen, waarbij ouder materiaal gerecycled werd. En zo gaan de delen van de Missa Brevis BWV 236 terug op maar liefst vier verschillende kantates, die alle vier ook bewaard zijn gebleven. Bach's keus van zijn eigen muziek is op zichzelf al formidabel. Zo ging zijn meest kwalitatieve werk niet verloren, maar werd het hergebruikt. De Kyrie intro is ook hier weer meeslepend. Prachtig instappen voor de mensen die toch moeite hebben met de dogmatische teksten van veel kantates. Maar na veel naar kantates te luisteren, gaat die weerzin gewoon over. Dan gaat er een lichte verslaving spelen. Ja, als je van de Matthäuspassie houdt, waarom zou je dan niet overgeven aan muziek die meestal even goed is, zelfs soms mooier?

De Missa BWV 236 in G Groot werd uitgevoerd door de sopraan Agnès Mellon, de alters Gérard Lesne, Christophe Prégardien, tenor en Peter Kooi Bas, met het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herwegen. En tot slot van dit uur geen dag zonder Bach weer een toccata voor clavecimbal uit Bachs jongere jaren. Wervelende, fantastische muziek. U hoort weer Menno van Delft en nu in de toccata BWV 912 in D groot.

Menno van Delft speelde op een klavercimbel van Matthias Kriewisch, naar een klavercimbel uit 1700 uit het Berlijnse slot Charlottenburg, de toccate BWV 912. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag. Een programma van de Concertzender. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en dit programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en wellicht tot morgen.

Goedemiddag. Geen dag zonder Bach. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Op een vrijdag, zoals vandaag, wordt er meestal nog steeds een motet van Johann Sebastian Bach in de Thomaskerk in Leipzig gezongen. En op deze manier hoort menig toerist voor het eerst van zijn leven zo'n mooi stuk van Bach. En vandaag luisteren we naar twee van zijn motetten. Meestal a cappella, dus zonder orkest, gezongen kerkelijke stukken voor buiten de kerkdienst. Vaak voor begrafenissen ook. Het eerste motet, Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, een dubbelkorig motet, is in oktober 1729 voor de begrafenis van professor Johann Heinrich Ernesti geschreven. Ernesti, die leefde van 1652 tot 1729, toen hij dus begraven werd. Hij was docent poëzie aan de Leipziger Universiteit, die bij zijn overlijden met 77 jaar de oudste hoogleraar in Leipzig was en bovendien sinds 45 jaar liefst rector van de Thomasschule. Zijn overlijden op 16 oktober moet daar als het einde van een tijdperk zijn ervaren. De plechtige academische begrafenisdienst werd door vele notabelen bezocht. Maar de joviale Ernesti, die de muziek zeer was toegewijd en met wie Bach op goede voet had gestaan, wou geen treur- of rouwtekst, maar een troostvolle en bemoedigende tekst van Paulus. En wel de Romeinen 8, versen 26 en 27, de geest komt mijn zwakheid te hulp. Niet alleen verdiende Bach goed aan deze begrafenissen, maar op zo'n moment was hij ook het muzikale, dus het culturele, visitekaartje van de universiteit. Het is volstrekt onjuist om te denken dat Bach in zijn tijd onbekend of onbemind was. Hij werd integendeel gezien als Duitslands componist nummer 1. Al verdiende zijn zoon, Carl Philipp Emanuel, en een Telemann meer. Maar dat kwam door het rijke Hamburg. Bach had wel tegenstanders die zijn muziek te ingewikkeld vonden. Het moest allemaal wat makkelijker en leuker. Men ging toen al op weg naar muziek als entertainment. Dit is dus een dubbelkorig motet in drie delen. In de muziekvierdaagse in de Waalse Kerk in Amsterdam. En die wordt gehouden van 19 tot 22 september, tot en met 22 september zelfs. Die grotendeels een Bach-vierdaagse is, dan wordt dit motet gezongen. Dus dan in de Waalse Kerk in Amsterdam. En in de volgende Geen Dag Zonder Bach week, dan zullen wij volledig aan deze vierdaagse wijden. Want het is een prachtig programma met de mooiste cantates. En u kunt dan ook de geliefde koralen meezingen, alsjeblieft. En kijkt u maar eens even voor de goede orde op muziek-vier-daagse.nl. muziek-vier-daagse.nl. De Waalse Kerk in Amsterdam dus met een dubbelkorig motet.

Het motet Der Geist hilft unsere Schwachheit auf, BWV 226, in een uitvoering van het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. We gaan nu luisteren naar een zeer imponerend stuk, het motet O Jesu Christ, meins Lebenslicht, aanvankelijk als BWV 118, gerangschikt onder de cantates. Het zou dan een beginkoor van een verder verloren cantate zijn, maar gezien de inhoud van de tekst is het auf, BWV 226, in een uitvoering van het Bach-Collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. We gaan nu luisteren naar een zeer imponerend stuk, het motet O Jesu Christ, meins Lebenslicht, aanvankelijk als BWV 118, gerangschikt onder de cantates. Het zou dan een beginkoor van een verder verloren cantate zijn, maar gezien de inhoud van de tekst is het echt een begrafenismotet.

U hoorde een uitvoering van de kantate BWV 101, Niem von uns her, du treuer Gott. In de uitvoering van Yukari Nonoshita, sopraan, Robin Blaze, countertenor, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas. En dat met het Bach Collegium Japan, uiteraard onder leiding van Masaki Suzuki. Dan volgt nu het gelijknamige orgelkoraal Vater Unser in Himmelreich, dat onderdeel is van Bachs Klavierübung nummer 3. Jan Jansen, aan wie overigens het Bach-solistenportret van aanstaande woensdag zal zijn gewijd, speelt op het wetsorgel van de Utrechtse Domkerk. En daar was Jan Jansen 25 jaar organist.

De organist Jan Jansen speelde op het Betzorgel van de Domkerk in Utrecht Vater Unser in Himmelreich, BWV 682, uit de grote orgelmis van Johann Sebastian Bach. Het weefwerk van Johann Sebastian Bach is zo kunstig dat het soms moeilijk te horen is waar die koraalmelodie dan klinkt. Bijvoorbeeld in de basso continuo. Om het indrukwekkende beginkoor en het soms tergende melancholische duet van de sopraan en de alt nog eens goed te horen, hier een opname uit de oude uitvoeringstijd. En niet door de minste. Ernest Ansermet was een precieze en partituurtrouwe dirigent die goed met deze muziek omging. We horen Helen Watts en, mag je wel zeggen, onze Ellie Ameling. Altijd de lievelingssopraan van Maarten het Hart. En wat deze uitvoering betreft heeft hij flink gelijk. Dit is prachtig gedaan. We zullen binnenkort een Bach-solistenportret van haar laten horen. Van Ellie Ameling dus. Over het beginkoor zegt Maarten het Hart. Een schrijnend, grimmig, weerbarstig openingskoor. Zwaar, somber, vooral indrukwekkend. Ja, het matcht met het beginkoor van de Matthäus-passie. We hopen veel Matthäus-passie-liefhebbers te verleiden meer naar de cantates te luisteren, want het is een goudschat. Het duet voor sopraan en alt is wel de climax van deze cantate. U hoort weer thema's van het beginkoor en als instrumenten dwarsfluit en oboe da caccia. Het smeekt en huilt in deze muziek, in D-klein, gedragen door het pastorale 12/8 ritme van de Siciliano. Waar kennen we dit allemaal van? Ja, precies, van de Matthäus-passie. En daar komt driemaal de wiegende en troostende 12/8 maat in voor. En die unieke combinatie van de caccia en de dwarsfluit zet Bach in voor de wonderschone aria Aus Liebe. Zo zie je hoe de passionen eigenlijk uit het magnum opus van de cantates voortkomen.

En dat was uit de kantate BWV 101, Niem von uns her du treure Gott. Het beginkoor, het duet voor sopraan en alt, Gedenk an Jesu bitteren Tod. En het slotkoraal, Leid uns mit deiner rechten Hand. En hier hoorde u een uitvoering van de sopraan Ellie Ameling, de alt Helen Watts, het pro-artekeur Lausanne en het Orchestre de la Suisse Romande onder leiding van de historische dirigent daar in Genève, Ernest Ansermet. Opgenomen in de Victoria Hall in Genève, waar Ernest Ansermet en het orkest van de Suisse Romande meestal hun plaatopname maakten destijds. En dit was in 1969. Een hal met een mooie akoestiek trouwens, die wel vergeleken werd met die van het Concertgebouw. Dus het hoogste niveau. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er morgen weer, iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. De presentator, dat ben ik, is Joop van Zijl. En deze programma's worden vervaardigd door de programmamaker Govert Jan Bach. Ik wens u goedemiddag en mogelijk tot morgen. Luisteren naar de concertzender kan op verschillende manieren. Via de kabel, op internet en ook via de mobiele telefoon. Wilt u precies weten hoe? Surft u dan naar concertzender.nl en klik op ontvangst.

Goedemiddag. Het is weer tijd voor ons dagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Dagelijks, dat wil zeggen iedere werkdag. Van 1 tot 2 uur. Een programma van de Concertzender. Ik ben Joop van Zijl en het programma is vervaardigd door Govert Jan Bach. Eveneens voor de 10e zondag na Trinitatis geschreven is de kantate BWV 102. Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben. Voor 25 augustus 1726. Wederom een zeer indringende kantate met een overweldigend beginkoor. En dat komt door de confronterende tekst: Heer, uw ogen kijken naar het geloof. U heeft ze geslagen, maar ze voelen het niet. U tuchtigt ze, maar ze veranderen zich niet. Ze zijn harder dan steen. Paus Franciscus sprak over de onverschilligheid. We hebben het vermogen te huilen verloren. Dat mensen hard als steen kunnen zijn, die weerbarstigheid, die hoor je in de muziek. Dat verzet dat mensen kunnen hebben tegen verandering, tegen zelfinzicht, tegen aanpassing. In de psychologie de weerstand. Angst om het oude op te geven, te volharden in het kwaad. Zo wordt deze muziek toch weer modern. Hoorde Bach al thuis in de moderniteit? Met één been stond hij er al in, hoe gelovig hij ook was. Premodern. Ouderwets in zijn opvattingen. Dan deze muziek, het gaat maar door in een werveling als een koppige drive tegen de klippen op. In feite heeft het een passacaglia-vorm, met een doorgaande ostinato dus, de hardnekkige bas. Het wordt ook nog fugatisch en het mondt uit in een fuga. De muziek heeft iets jengelends, als van een koppig kind. Bach had zelf ook wel iets onverzettelijks. Deze muziek kan een oorwurm worden. We staan aan de vooravond van de Matthäuspassie, maar we zijn door het fugatische meer in de sfeer van de Hohe Messe dan van de Matthäuspassie. Als je dit veel hoort, dan kan je in een roes geraken. Gevaarlijke muziek. Nog een hoogtepunt. De Lamento van de Alt, een klaagzang, ingeleid door de hobo, die zelf lijkt te zingen. Te weeklagen, die hobo. Hier prachtig bezongen door Robin Blaze. De lange boog van de inkomende alt doet denken aan de castraten-aria's uit de opera, maar het is geen opera. Het is meer. Het gaat dieper. Het gaat over de condition humaine. Dan nog een tenoraria. Erschrikken doch. Paniek. Schokkerig. Om je wakker te schudden. Weer de Bach. Ontwaak. Mahler zou hetzelfde idee nog op woorden van Nietzsche toonzetten in zijn derde symfonie. Ontwaak uit je onbewuste slaap. In het dubbele slotkoor een hoge viool, de piccolo, hoger gestemd dan een gewone, geeft een hemels effect.

En dat was de organist Jan Jansen op het Betsorgel van de Domkerk in Utrecht. En Jan Jansen speelde Vater Unser in Himmelreich, BWV 682. En dat komt uit de grote orgelmis. U kunt een en ander nakijken uit wat voor delen bestond deze klavierübung nummer 3, de grote orgelmis. Wel, er zijn diverse delen geweest, die zal ik niet allemaal opnoemen, maar die kunt u dus vinden op onze playlist. En als u kijkt bij www.concertzender.nl, en geen dag zonder Bach, dan komt u dat allemaal tegen, heel uitgebreid en vaak nog met een illustratie erbij ook. Dus doet u voordeel. Einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach, het programma van de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. De presentator was Joop van Zijl en de samensteller Govert-Jan Bach. Tot morgen.

Het is bijna ongelooflijk, maar waar. Dit is de 99ste aflevering alweer van Geen Dag Zonder Bach. En we hebben het jaar nog niet eens gevuld. Bijna, in ieder geval. Wel, dit is dus het programma Geen Dag Zonder Bach, aflevering 99. Dus kunt u nagaan wat er morgen komt. Iedere werkdag zijn we er van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. De samensteller van dit programma en al deze programma's trouwens is Govert Jan Bach. Zondagavond 22 september worden in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen. En die kunt u meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok. Klaas Stok zal zaterdag 21 september om 2 uur een workshop over Bach de Thomas Cantor geven. En u moet een en ander maar eens nakijken op muziekvierdaagse.nl. Ze voeren eerst de mis in A groot uit. Deze werd tussen 1735 en 1744 uitgevoerd, voornamelijk op basis van kantatendelen die Bach veel eerder gemaakt had. De originele Duitse teksten werden vervangen door Latijnse, maar altijd zo dat de gevoelsfeer het affect klopt. Bach wist steeds de mooiste stukken uit zijn enorme oeuvre van zo'n 200 kantates te vinden. Het is heerlijke muziek waar we, als we daar last van zouden hebben, niet gehinderd worden door barokke theologische teksten uit de 18e eeuw.

de Missa in A groot, BWV 234, in een uitvoering van de sopraan Agnès Mellon, de altus Gérard Lesne, de tenor Christophe Précardien, de bas Peter Kooi en het Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen. Philip Herrewegen, die zijn voornaam op zijn Frans laat staan, in tegenstelling tot de Belgische koning. Die wil ook nog wel eens het Vlaamse Philip gebruiken, gewoon met een F. Maar goed, daar hebben we het nou niet over, die nieuwe Belgische koning. Op het programma van dat concert op 22 september in de Waalse Kerk in Amsterdam, waar ik het eerder over had, staat ook het Sanctus BWV 240. Op de hoogtijdagen, zoals kerst, werd vaak een los Sanctus uitgevoerd. Het bekendste is later opgenomen in de Hohe Messe. En dit is een iets eenvoudiger en minder uitbundig stuk, maar wel heel verfijnd en optimistisch.

het Collegium Vocale Gent stond uiteraard onder leiding van Philip Herrebegen in dit Sanctus BWV 238. Op die Bachdag, 22 september, is er 's middags ook weer in de Waalse Kerk in Amsterdam een concert door Henk van Zonneveld op klavercimbel. Hij speelt onder meer de Franse suite nummer 2 in C klein, BWV 813. Zo'n heerlijk stuk, daar hoor je toch veel te weinig. U hoort nu Joseph Payne op een kopie naar Rückers. De delen van de suite zijn, zoals meestal, Allemande, Courante, Sarabande, R, Menuet 1 en 2 en Gigue.

aldus de Franse suite nummer 2 in C-klein BWV 813, uitgevoerd door Joseph Payne, klaversymbool, een klaversymbool op een kopie naar Rückers. Niemand kan het laten, ook Henk van Zonneveld niet. We hebben het over de Bachdag, de 22e september. Want je raakt er zo aan verslingerd, aan die levensenergie en die diepte van de Goldberg-variaties. En vervelen zal het nooit. Aria en variatie 1 wordt hier heerlijk gespeeld door Céline Frisch op een klaversymbool van Sarli en Ball.

De klaveciniste Céline Frisch speelde op een klavercimbal van Sali en Bol aria en variatie 1 uit de Goldberg-variaties. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach van vandaag. Een programma van de Concertzender. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. Het programma wordt vervaardigd door Govert Jan Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Dit was onze 99ste uitzending. Dus tel uit onze winst. Morgen de 100ste. Tot morgen dus.

Goedemiddag. De wolderen zijn de wereld nog niet uit. Dit is de 100ste uitzending. Eigenlijk hebben we dus iets te vieren. Nou ja, wie weet. We zullen eens kijken na afloop van deze uitzending wat men hier bij de concertzender voor ons bereid heeft. Maar we hebben het dus over het programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de concertzender dat elke werkdag van 1 tot 2 wordt uitgezonden. Ik ben uw presentator Joop van Zijl en deze programma's worden vervaardigd, nu dus voor de 100ste maal, door Govert Jan Bach. We hadden het in eerdere uitzending al over zondagavond de 22e september. Dan wordt in de Waalse Kerk in Amsterdam vocale muziek van Bach uitgevoerd, alsmede diverse koralen die u kunt meezingen. Consensus Vocalis en het Parnassus Ensemble onder leiding van Klaas Stok voeren ook uit de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. Een heel korte kantate, is onvolledig, maar heel erg opgewekt en energiek. Men weet het doel niet zeker, voor het reformatiefeest of voor een bruiloft. Vanwege de gloed en de vrolijkheid zou je zeker aan dat laatste denken. Zeker in ieder geval is dat die uitgevoerd is op 17 september 1730. Het beroemde kerklied met de gelijknamige titel van Krüger komt in ieder deel terug. Het eerste deel is een koraalfantasie, zoals Bewein dein Sünde groß uit de Matthäus Passion dat ook is. Maar dit stuk is gewoon vrolijk. Het duet voor bas en sopraan daarna neemt het ritme van het kerklied over, maar maakt Bach tot een dans. Het heerlijk lofprijzen in het slotkoor is haast een giege, waar immers de orkest en cello-suites feestelijk mee eindigen, maar dan toch in een 12/8 maat. Voor Bach is niets onmogelijk. John Elliott Gardiner en zijn troepen voerden het uit op 31 oktober 2000 in de slotkapel van Wittenberg, waar Luther zijn kruistocht tegen de paapse manieren begon. Feest!

Dit was de kantate BWV 192, Nun danket alle Gott. De uitvoerder waren Joanne Lunn, sopraan, William Towers, altus, James Gilchrist, tenor, Paul Harvey, bas, het koor, het Monteverdi-koor en The English Baroque Soloists onder leiding van Sir John Eliot Gardiner. Henk van Zonneveld voert op die zondag, de 22e, zondagmiddag, in 22 september, ook nog de beroemde Giaconda uit, op klavercimbel. Oorspronkelijk voor vioolsolo is dit het meest wonderbaarlijke stuk muziek ooit geschreven. Nergens is er een deel van een solostuk zo lang. Wat is hier aan de hand? Hier eerst een dynamische uitvoering op klavercimbel door Yves Rechsteiner.